0: het is tijd van Obermeyer. Rechts dan zo'n Lennon.
1: Zoen.
0: Tot hij die bleef.